die achterstraat van mijn dorp is die mensen bij je gaaf. Alle weer te koel, die leven meet, en mensen draai ik aan loop. En die biert eraf gezinnen, doen al afscheid van hun. Als ze weer het gaan, wordt een ander man zijn zaak. Zo gee je bikkie bikkie van je, voor een ander mens om na te streven.

0: Fantasy Stones. Hey, you never know what you might find.
1: Le Vrou Produksies bied 'n groot gay kostuumfees aan by die Voortrekker Monument op Saterdag 27 Junie vanaf 11:00 met gaskunstenaars Pieter Smit, Marie Bosman, Fransjo van Rensburg en Roan Just. Nuwe heksie en haar blommelaat maats vlieg ook Voortrekker Monument toe. Spesiale opvoering van Gey Sing Hoor My Lied om 3:00 met André Swart, Arina de Wit, Jannie Moorman en Stephanie Bartman. Bespreek nou by eltickets.co.za of by geysing.co.za.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

die blauwpunt, ze volgen tot boe. En als leester verelders om geen koers doe. En die hoop brein al die vrede mijlen, stuk voor stuk.

en i leine om sig ud. Fan en mand wat net in i bybel en i tweeren is gloed. En een kort ronde kan i wat achterom staan. Met de vadoek en een vlieplaks als i zelf die droogte verjaagt.

0: Samt mij, Crystal Whip-Jubert.
1: Staal jezelf tegen die winterkoue, net op.

0: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG, vanavond aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria.
1: Van deesweek kyk ons hoe die geestvervulde hart ons verhoudings te benader. Vanavond is ons thema dat in 'n geestvervulde lewe het emosionele wonde geen houvas meer op jou nie. Ons lees uit Filippense 3 vers 13. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Emosionele wonde uit die verlede, as gevolg van verwerping, verlating, verwaarlosing en onsekerheid, kan ernstige probleme in verhoudings veroorsaak. Woede hieroor word moeilik afgeskud en beïnvloed harte en lewens onteenseglik. Om emosioneel heel te wees en vrygemaak en geesvervuld van die verlede se seer te kan leef, bring positiwiteit in 'n verhouding.

Brits, ons is nou heel bo op die berg en baie moeg geklim. Kom ons draai om en mars terug na mama toe. Links, regs, links, regs, mars, mars, mars. Links, regs, mars, mars, mars.

Ek skryf my eie musiek, ek skryf 100% uit inspirasie uit. Vir my gaan het oor, ek trek inspirasie uit my lewe uit, uit my vriendesin, uit my familiesin. En dit gaan gewoonlik oor een gedagte of een woord wat hulle sal sê. Dit sal baie random wees. En dan het ek een idee vir een song wat rondom dit gaan. So vir my kom alles uit inspirasie uit. Ek denk as skryver kan een mens net skryf oor dinge waardeur jy gaan en waardeur jy is. Die beste songs is die wat geconnect is met emosie. So vir my is dit all about emotion wanneer ek skryf.

0: RSG, dit is hier nog aan het vrijdag aan die 26e juni. Ik zal niet hier die datum vergeten. Nooit wijd. Joe Mander met I Like It. Molloco met Singing Back Whitney Houston. It's not right, maar it's okay. It's alright, it's alright. Hoe gaan het daar zo? Hoe was die week? Hoe was die week geweest? Die was een blitsvinnige week. Blitsvinnig. Mijn naam is Reggie Philander. Het programma's naam is Skirrit. En ons kuier saam tot 12 uur. Ik vertrouw jy's okay. Wat gaan aan met die wereldbeker? Kom ons gaan gauw Toronto toe, Toronto Stadium. Okay, dis 1-1. Nee, dis 1-0. Nee, dit is 1-1. Senegal 1 en Irak 1 rooi kaartjie, so dis 1-0. En soos jy weet, albei span het hierdie laaste groep wedstryd begin met 'n dringende behoefte aan 'n oorwinning nadat albei in hul eerste twee wedstryde teen Frankryk en Noorwe verloor het. Nee, dis is nie maklik aan die veld nie, 20 minute voor 10. Kom ons maak musiek.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met hom Zan wakker word. Elke weeksdag op S3.
2: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.
0: Mang hy stem so lang warm vir die minikeer jokie so later aan. Laura Branigan is hier so raai wie so en kieso. Wow, ek het vir Sean Mullins, Tracy Davis. Hier is Madonna met Lysla Bonita.

0: ze een met Joe Barton. Wat hulle speel Space Games hier in Kyle. Rappo, klappo, hoe gaan het? 3 minuten na 10 tijd om saam te sing die mini karaoke op pad. Kom eens gaan vanaf weet Toronto toe nou die jongste telling in die Toronto stadium. Senegal 1, Irak 0 en dis teen rustheid. Rus jy vanavond? Die antwoord is, nee, jy skur aan vanavond. Is ek aan nou dom of is ek aan nou dom?
1: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sikkel jy met brandende seer voete, vooral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. Een natuurlijke gel, wat die brandgevoel vinnig en effectief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Kliks, apteke, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: Skop die skoene uit en skud het met Reggie Philander.
3: Goeienaand, dankjewel Reggie. Ik hoop dat het goed. Ek skud vanavond hier voor my ter
0: uit die klinks als Leonie.
3: En my net sê, baie geluk vir morgen.
0: Baie dankjewel.
3: Ek hoop dankjewel Reggie, gaan dankjewel Reggie sy bejaarsdag geniet en altijd alle sieninge voor en toe in dankjewel Reggie sy leven in.
0: Baie dankjewel.
3: Ek werk hier Reggie
0: ik kan varen met al mijn handen.
3: Ik ben bezig te houden. Dank je. Ik ben van de Leonie Berendaba.
0: Dank je, Leonie.
4: Ik ben hier dus Frans zien. Ik wil met mijn vriendin wat vandaag verjaardag voor Jolien van Staden bij je geluk zijn met haar verjaardag. En dan mijn vriend Nicolaas Willemsen. Ik wat morgen verjaar. En dan mijn beste vriendin, ons bibliothecaris van Bielwil, Jonita Pritchett. Jy moet ook zondag baie, baie lekker verjaar. Oeh, Reggie, skit het, want ek skit het hier in die bed in Bielwil.
0: Ja, net die afval nie, die mini karaoke volgende.
5: Het jy elke vrijdag aand ingeskakel op die TV om te sien of jy 50 randjies kan wen?
6: Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd.
5: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor musiekprogramme en die impak wat noot vir noot op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehad het.
6: Na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik, ek moet hierdie my laaste program maak.
5: Dis Agter die Tunes, elke vrijdag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
2: Skop daai skoene uit en skud het met Reggie Philander.
0: Ek verlang nou sommer my oom met hierdie ene.

0: Anybody.
1: Bring it down.
0: Ooh,
1: yeah. Hey,
0: yes.
1: Ay, di Chessa. Chessa. Yeni
0: Afrika. Danke, danke.
1: Ne, ne, ne, yeni Afrika. Ne, ne, ne, ne, ne.
0: Music says.
2: Arifi, Marifi, so. Ik vind jou een mooi prankje, Christie. Voor jou aan verjaardag.
1: Oh, oké, okay. Ik ga het checken.
2: Ik stel een boodschapje aan hier, Christie.
1: Oké.
2: Okay. Geluk met jou verjaardag.
1: Baie dankie.
2: Niet maar voor en te kijken, mens niet. Terug kijken hoe goed is, mens niet. En nee. Tijd op die Heere se pad weer.
1: Stof jezelf af en probeer weer.
2: Ons is lief voor die Heere. Elke mens.
1: Baie, baie dankie.
2: Wat zwaar krijgt, hij stel maar het wel. En versie wat ook moet gaan gezond word. Maar het heeft van haar woord. Van het woord, hè.
1: Baie dankie.
3: Hallo, Rich.
4: Ja, ons het al een beetje warmer gehad. Eerst lekker, het was koud hier in KZN. Maar het gaat nou weer warmer raak.
1: Oh, ek moet my program baie, baie mooi, mooi top hou met daar die stem. Hoor. Ek beter... Peterst.
4: ja, ons daarom het al een beetje warmer gehad. Eerst lekker, het was koud hier in Keizer in.
1: Mm.
4: Maar het gaat nou weer warmer raak, geloof so. Jy moet worden baie lekker verjaar. Mag er nog veel meer wees. En al die andere luisteraars. Kom eens kijken maar op die manse music vanavond. En ja, lekker in alweek. Opa Marius van Munster.
1: Dank je, Opa Marius.
5: Hallo daar.
6: Wat is die rol van een gemeente daardat een ramp die gemeenskap tref? En hoekom moet discipline by die huis begin? Skakel in vir binnenkamer, saam met my en Zalde Bruin, sondagochend net na die 7 uur nies, vir antwoorde op hierdie vraag.

En is hier, dis die een met die mini karaoke. Die jaar is 19, is het 84 jaar. Laura Branigan met self-control. Kom ons kyk gou wat gaan aan in Toronto weer aan. Hey, lyk vir my Irak is in die Irak. Irak is in die Irak. Hulle is in die Irak, ja, Irak. Senegal 3 in Irak. Een groot, groot nul. Kom ek sien wie die doel. En in 4 minuut het Habib Diarra het die eerste een ingeskiet, het die eerste doel ingeskiet om Senegal vroeg te laat voorloop. En in die 65ste minuut Ismail Assar met een pyk berekende la kruisbal. En nadat Lamine Kamara, klink soos een lotion, die bal diep in Irakse gebied afgeneem het. Ja, net so dis wat in Toronto gebeur. Is nou 29 minute voor 11. Each breath of joy. Wie het wat gebring so later? Soepeiler slaart so na die 11 uur niet sluit by my aan. En as jy die eerste keer inskakel, 076-536-6961. En vandag doen ons musicals. Hey, toes ek nog jonk en mooi met hierdie ene. Hey, Tracy Davis!

0: samen met mij, Christel Wipjebaar.
1: Wat is die rol van een gemeente dat een ramp die gemeenschap tref? En hoekom moet discipline by die huis begin? Skakel in vir binnekamer, saam met my Lizalde Bruin, sondagoggend net na die 7 uur nuus vir antwoorde op hierdie vraag.

0: muziekplayer. En natuurlijk Celine Dion en Peebo Bryson. Beauty and the Beast.
1: Met geen verwijzing naar mij en jou.
0: Ek gaan ons om my huis toe. Bye! Oké. Dit moet nou lekker gekry daar. Ronde nummer 2 klink so. Elton John.
1: Circle of Life.
0: Wie vir hom gebring is dit so?
1: Of is dit Reg?
0: 076.
1: 536.
0: 69.
1: 61.

0: And this Mary J. Blige van Tyler Perry, so I can do bad all by myself. Wie het voor hom gebring? Was het Sue?
1: Of was dit Reggie?
0: 076.
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: Elton John.
1: Circle of Life.
0: Wie het voor hom gebring?
1: Is het Sue?
0: Of was Reggie? Jeet me nou op, Jullie het my lekker gevang, ouwe.
1: Wakker pies eet, Uncle Rich. Wakker pies.
0: Wakker slaap, papa. Ja, nee. Better all by myself.
1: Ons gaan nie met die onder die op jou onder kry nie, meneer. Ons gaan dit nie toelaat, nee.
0: Ja, nee, nee.
1: Ek moet jou op jou toon hou, Rich.
0: Ja, nee, joh, hy was blits van hy, ouwe. Ok, kom ons hoor. Kom ons hoor, kom ons hoor, kom ons hoor.
2: Hi, ronde nummer 2.
0: Ja.
2: Ek dink Circle of Life is so en na die tweede liedje het Reggie gebring. Hi Reggie, jy klang so gelukkig. Jy moet morgen gesonde verjaardag het en een wonderlijke verjaardag. En
0: eet baie dankie.
2: Chocolate koop na. En kijk dan op ons
0: vans. Natuurlijk, ja.
3: Ja, ja, ja, Reggie. Reggie het nummer 1 gebring.
0: Ja.
3: En Sue het nummer 2
0: gebring. Nummer 2 gebring.
1: Oké, so jy Elton...
3: Deborah Valentine.
0: Oh, oké, dis die een wat so hard speel aan die achtergrond.
1: Oh, oké, okay. So sy sê, jy het vir Elton en ek het vir Mary.
0: Yes.
1: Oké.
4: Okay. Oeh, jylle speel jy met die mense koppe. Elk geval, die eerste ene is weer Reggie sinne.
0: Weer myne.
4: Mm. Hy denk aan die circle of life van sy leven.
0: Nou.
4: En Sue, jy het die tweede een gebring, want ek luister aan jou stem, jy sikkel rarig, nie? Jy moet laat pik aan die keel. So, het is so bietjie pijn, maar jy verdien.
1: Kijk, ek moet sê, ek is mal. Dis
4: nou sommer net een raai.
0: Net
1: nee, maar ek hou van hoe sy dinge analyseer
0: yes.
1: En een thema kry daarvoor.
0: Nee. Mm. Yes, en sy doen het altyd.
1: Het is so my beautiful, dit is baie mooi, baie prachtig.
4: Goeienavond, van Parisie, jylle soe.
0: Goeienavond.
4: Ek gaan om aan my naam met die plank slaan, maar die Elton John song klink soos aan Parisie.
0: Okay.
4: As jy sy mic greep en sing, hoop ek is reg en die tweede ene is Susanne. Okay. Dankie, Uncle Reggie. Weer eens geniet morgen.
0: Baie dankie,
4: en
0: Leonie.
4: En veilig rij, Uncle Reggie en Sue. Dankie, Leonie Bonadaba, Bloemfontein.
0: Dankie, Leonie.
4: Dankie.
5: Hallo daar.
0: Hallo.
5: Weet julle? Die is my gunsteling tyd van die aand.
0: Okay.
5: Om julle twee te hoor. Ja, lekker preersdag morgen, Reggie.
0: Baie dankie, boet.
5: Dankie, julle twee.
0: Baie dankie.
5: Voor een mooi school. Ja, Christophe Hiso van Hillcrest.
0: Dankie, dankie.
1: Christophe, maar hy kan nou nie gesê, wie het wat gebring.
0: Hy het nie gesê, hy sê, maar net so lekker programma.
3: Hy gaan nou, jy daarom al raad, jong. Oké. Eerste een het, sou ek sê, het Sue gebring.
1: Mm-hmm.
3: En die tweede een het Uncle Reggie gebring. Hey, Reggie, morgen, lekker vir jou morgen, my man.
0: Baie dankie.
3: Ons verbaas nog vele.
0: Ja, nee, morgen. Ons
3: verbaas daarom nog vele vir jou, my mater. Van uister en plater.
0: Baie dankie. O, morgen is het een nieuwe blad. Sy splint een nieuwe blad. Sy is altijd lekker om een nieuwe begin te maak, ne? Hey,
1: ja.
0: Daar is hy. Kom ons ring hy pleister af.
1: Okay.
0: Die eerste een. Circle of Life, Elton John, Lion King.
1: Mm-hmm.
0: Dis een goeie klankbaan, ne?
1: Dis een baie goeie klankbaan en een baie goeie rolprint. Mens kan dit maar oor en oor kyk.
0: Nee,
1: mens kan maar Lion King oor en oor kyk, ja.
0: En as jy gedink het dat Sue dit gebring het, ja, maar jy was so reg.
1: Jy kan nie let ek so lelik laat.
0: En as jy denk dat ek Mary J. Blige sê, I can do bad all by myself, dear Tyler Perry.
1: Weet jy
0: gebring
1: wat?
0: Het,
1: Dan?
0: As jy gedink dat ek het gebring het, hoe shame.
1: Dan moet hy sy chocolate koek met jou deel.
0: Dan was jy reg.
1: Dan was jy reg. Nee. Ja.
0: Is nou 24 minuut voor 12. Hey, hierdie ronde. Baie mooi, wees versigtig voor jy stem. Hierdie ronde klink so.
1: Ooh.
0: 076

dus toch niet worden. Maar die pin was toegesloten. Ek weet ek's maar stadig, en jy hou die tyd.

0: Samen met mij, Kristal Whip-Jubar.
1: Smelt die ijs weg met vier warm vermaak. Net hier op RSG.

vat so katvis. Excuse, hy het een beetje vinnig afgesny, maar dit was Sabine de Vielle met een verstommende weergave van die koningin van die nachtse tweede aria, Der Hulle Rache, uit die toverfluit van Mozart. Die orkest was die ensemble Pygmalion, onder leiding van Raphael Pichon. Wagner het in sy opera Tannhäuser twee middeleeuwse legendes saamgesnoer. Die een gaan oor Tannhäuser, die singende, die minnesanger, om die waarheid te sê, en die ander een is die sangcompetitie by Wartburg. En die twee is nou gecombineer. In die vierde toneel van die tweede bedrijf kom die gaste aan by die saal waar die competitie gehou gaan word, en Wagner het het so gesien.

Die binnenkomst van die gasten uit die tweede bedrijf van Tannhäuser van Wagner. Die koor was die uitzaaikoor van Leipzig en die Dresdense staatsorkest was onder leiding van Silvio Varviso. En nou gaan ons een beetje naar die andere kant toe. Hier is een opname van Shape of My Heart en die kunstenaars is Sting, Chris Botti en Josh Groban.

Shape of My Heart, en die twee zangers was Sting uiteraard, dus zijn compositie, en Josh Groban, gitaar door Sting en trompet door Chris Botti. Ons gaan afsluiten met de farandole. Nou, farandole is een baie oude dans, wat daaruit bestaan dat mense mekaar se hande vat, net een hand op 'n slag, en dan gaan hulle soos 'n slangetjie deur die dorp of waar hulle ook al dans. Dit kom uit Frankryk. Hierdie een is die farandole uit Bizet se La Lusienne suite nommer 2.